0: Hallo Willem, hier een cassette met wat noise. Voortgekomen uit een middagje met twee cassettes en één tape recorder prutsen.
1: I'm